0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse autoriteiten hebben de 29-jarige Oussama B. woensdag opgepakt. Hij was jarenlang voortvluchtig. Vorige week werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. De Federal Reserve verhoogde de rente unaniem met 0,25 procentpunt... voor het eerst in ruim 3 jaar. De Dow Jones-index verloor 1,2 procent, de S&P 500 0,5 procent... en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten, ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse autoriteiten hebben de 29-jarige Oussama B. woensdag opgepakt. Hij was jarenlang voortvluchtig. Vorige week werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. De Federal Reserve verhoogde de rente unaniem met 0,25 procentpunt... voor het eerst in ruim 3 jaar. De Dow Jones-index verloor 1,2 procent, de S&P 500 0,5 procent... en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten, ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse autoriteiten hebben de 29-jarige Oussama B. woensdag opgepakt. Hij was jarenlang voortvluchtig. Vorige week werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. De Federal Reserve verhoogde de rente unaniem met 0,25 procentpunt... voor het eerst in ruim 3 jaar. De Dow Jones-index verloor 1,2 procent, de S&P 500 0,5 procent... en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten. Ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft daar de komende tijd ongeveer schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Feel Good, 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Popartkunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Een woordvoerder van zijn familie maakte dat woensdag bekend. Max werd bekend met dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Hij portretteerde onder andere de Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger. OpenAI-topman Sam Altman staat op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens OpenAI is zijn aanwezigheid waarschijnlijk, maar het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Ook Nvidia-topman Jensen Huang wordt verwacht. OpenAI heeft eerder niet bekendgemaakte incidenten gedeeld waarbij systemen van het bedrijf zich misdroegen. Die systemen hielden informatie achter en verzonnen informatie om resultaten te genereren. Het bedrijf presenteerde ook een nieuw kader voor het bijhouden en openbaar maken van zulke incidenten. De Verenigde Staten weigeren de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volgende week in New York. Volgens een ingewijde is dit het tweede jaar op rij zonder visum voor Abbas. Het ministerie noemt de hervormingen bij de Palestijnse autoriteit gebrekkig. Nu nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft de rest van de middag stabiel. Grote veranderingen worden niet verwacht, zodat het weerbeeld vrijwel hetzelfde blijft. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Popartkunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Een woordvoerder van zijn familie maakte dat woensdag bekend. Max werd bekend met dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Hij portretteerde onder andere de Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger. OpenAI-topman Sam Altman staat op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens OpenAI is zijn aanwezigheid waarschijnlijk, maar het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Ook Nvidia-topman Jensen Huang wordt verwacht. OpenAI heeft eerder niet bekendgemaakte incidenten gedeeld waarbij systemen van het bedrijf zich misdroegen. Die systemen hielden informatie achter en verzonnen informatie om resultaten te genereren. Het bedrijf presenteerde ook een nieuw kader voor het bijhouden en openbaar maken van zulke incidenten. De Verenigde Staten weigeren de Palestijnse president Mahmoud Abbas een inreisvisum voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties volgende week in New York. Volgens een ingewijde is dit het tweede jaar op rij zonder visum voor Abbas. Het ministerie noemt de hervormingen bij de Palestijnse autoriteit gebrekkig. Nu nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 14 graden en blijft de rest van de middag stabiel. Grote veranderingen worden niet verwacht, zodat het weerbeeld vrijwel hetzelfde blijft. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Popartkunstenaar Peter Max is maandag op 88-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Manhattan. Een woordvoerder van zijn familie maakte dat woensdag bekend. Max werd bekend met dromerige, felgekleurde werken die het decor vormden voor de Amerikaanse hippiebeweging in de jaren 60. Hij portretteerde onder andere de Beatles, Jimi Hendrix en Mick Jagger. OpenAI-topman Sam Altman staat op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens OpenAI is zijn aanwezigheid waarschijnlijk, maar het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Ook Nvidia-topman Jensen Huang wordt verwacht. OpenAI heeft eerder niet bekendgemaakte incidenten gedeeld waarbij systemen van het bedrijf zich misdroegen. Die systemen hielden informatie achter en verzonnen informatie om resultaten te genereren. Het bedrijf presenteerde ook een nieuw kader voor het bijhouden en openbaar maken van zulke incidenten. De Verenigde Staten weigeren de Palestijnse president, Mahmoud Abbas, een inreisvisum voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, volgende week in New York. Volgens een ingewijde is dit het tweede jaar op rij zonder visum voor Abbas. Het ministerie noemt de hervormingen bij de Palestijnse autoriteit gebrekkig. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 14 graden. De temperatuur blijft verder schommelen rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 richting Amsterdam staat een dagelijkse file bij knooppunt Hoflied. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland-Gouda, in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. Het oponthoud valt op mee zo'n 5 tot 10 minuten.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, wakker worden doe je bij de ochtendshow. Stevie Wonder komt eraan zo meteen naar Manuela. Hier is Julio Iglesias.

dit klinkt wel oud, hè? Het was 1964. Solomon Burke en ook nog Stevie Wonder zat daarvoor op de radio. Hey, het is lekker wakker worden, de ochtendshow van Feel Good Radio voor donderdag de 17e van september. Ik heb heel veel leuke liedjes voor je bij. Welke het zijn, vertel ik nog even niet. Hoor je vanzelf. Nu weer de Tramps, The Night The Lights Went Out. Where were you?

0: Feel Good Radio met Tensie, See Young the Tramps daarvoor nog.
1: Ja, het zijn die mooie liedjes en de herinneringen van vroeger die we ophalen uit de jaren 60 en 70. En liedjes die misschien ook wel een beetje het gevoel hebben alsof je de jukebox weer aanzet van vroeger. Dit is er ook zo eentje. I Started the Joke, het zijn de Bee Gees.

En de krakende stoel erbij, hoor je het? Jimmy Cliff was dat in Wild World 1970. En ja, er staan nog heel veel leuke liedjes voor je klaar, hoor. En ook nieuws natuurlijk, want Esmee, onze ochtendnieuwsvrouw, die is aan het rondwandelen met papieren overal. Er is nieuws. Zometeen over een minuut of 10 is ze weer op de radio met het laatste update. En totdat het zover is, hoor je Ray Charles. I Can't Stop Loving You. En dit is een liedje uit 1973. Mooie herinneringen ophalen doe je met de hits van Feel Good Radio 60s en 70s hits. Het zijn de Spinners. Could it be I'm falling in love?

Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 82 00 899.

0: Jimi Hendrix en Mick Jagger. OpenAI-topman Sam Altman staat op de gastenlijst voor het staatsdiner dat president Trump volgende week organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens OpenAI is zijn aanwezigheid waarschijnlijk, maar het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Ook Nvidia-topman Jensen Huang wordt verwacht. OpenAI heeft eerder niet bekendgemaakte incidenten gedeeld waarbij systemen van het bedrijf zich misdroegen. Die systemen hielden informatie achter en verzonnen informatie om resultaten te genereren. Het bedrijf presenteerde ook een nieuw kader voor het bijhouden en openbaar maken van zulke incidenten. De Verenigde Staten weigeren de Palestijnse president, Mahmoud Abbas, een inreisvisum voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, volgende week in New York. Volgens een ingewijde is dit het tweede jaar op rij zonder visum voor Abbas. Het ministerie noemt de hervormingen bij de Palestijnse autoriteit gebrekkig. Dan heb ik nog het weer. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 14 graden. De temperatuur blijft verder schommelen rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Uit volle borst meezingen met de pappies. En natuurlijk het laatste nieuws met Esmee. Dankjewel weer voor de laatste update. Over een half uurtje, klein half uurtje om 8 uur. Dan zit ze weer op deze stoel en dan laat ze weten wat er speelt. En als er files zijn, dan hoor je het natuurlijk ook hier tijdens de ochtendshow van Feelgood Radio 60s en 70s. Het donderdag vandaag, de 17e van september. Ja, we gaan dan weer langzaam richting het weekend. En dat doen we met de fijne classic hits. Liedjes om je vingers bij af te likken. Straks Helen Shapiro. Ook Dr. Who komt eraan met Sharing the Night Together.

Ja, lekker relaxed wakker worden kan met Dr. Hook en Sharing the Night Together. Walking Back to Happiness van Helen Shapiro zat ook nog in de radio. Ja, zo is het 1962. Dat weer even terug boven komt borrelen, hè? Leuk. We gaan nu naar 77. Bob Marley, hier is Waiting In.

Altijd lekker disco dansen op de vroege donderdagochtend. Het waren Earth, Wind and Fire en September. Leuk lekker wakker worden doe je natuurlijk met de Feel Good Radio. Ontbijtje erbij. Aan deze kant staat er een cappuccino zonder suiker. En keizerbroodje met hagelslag vanochtend. Ja. Ja, gewoon simpel, maar gewoon lekker. Moet toch kunnen. Op de radio hoor je zometeen de Rolling Stones. Maar we gaan eerst naar de darts. It's raining. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De werkloosheid in Nederland bleef in augustus stabiel op 4%. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er 408.000 werklozen. Het aantal WW-uitkeringen steeg met 1,4% naar 194.800. Daarnaast waren 3,2 miljoen mensen geen onderdeel van de beroepsbevolking. Nederlandse en Belgische mediabedrijven maken samen richtlijnen voor transparantie over het gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. De richtlijnen moeten duidelijk maken wanneer sprake is van een deepfake en wanneer een AI-label nodig is. Voor nieuws gelden andere regels dan voor entertainment en fictie. De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 9,6 miljoen mensen tussen 15 jaar en de AOW-leeftijd hadden werk. Het aantal niet-werkenden groeide in 2 jaar met 100.000 tot 8,5 miljoen, vooral door de vergrijzing. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een steeds grilliger en onvoorspelbaarder watersysteem. Het systeem schommelt tussen te veel en te weinig water. Rivieren beleefden vorig jaar een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. Ook opgeslagen water op het land neemt af. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur schommelt rond de 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 naar Gouda bij Moordrecht, ook 5 kilometer. De andere kant op tussen Knoopend Gouwen en Nieuw-Werk aan de IJssel, 3. N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegraven en de A12, 4 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
4: Joey Koeipoets.
5: Ja, zo gaan we beginnen aan uur 2 van ochtendshow voor donderdag 17 september. Hier is Barry White. Goedemorgen.

Vrienden, Theme from Shaft. Lekker plaatje. De Beatles ook in de lange winding road. Ja, het zijn al die mooie herinneringen van vroeger die bovenkomen. En ja, sommige liedjes zijn gewoon extra bijzondere, extra mooi. Ik vind dit er zo eentje. Looking Glass, hier is Brandy.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De werkloosheid in Nederland bleef in augustus stabiel op 4%. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er 408.000 werklozen. Het aantal WW-uitkeringen steeg met 1,4% naar 194.800. Daarnaast waren 3,2 miljoen mensen geen onderdeel van de beroepsbevolking. Nederlandse en Belgische mediabedrijven maken samen richtlijnen voor transparantie over het gebruik van kunstmatige intelligentie in beeld, audio en video. De richtlijnen moeten duidelijk maken wanneer sprake is van een deepfake en wanneer een AI-label nodig is. Voor nieuws gelden andere regels dan voor entertainment en fictie. De groep werkenden in Nederland groeit niet meer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 9,6 miljoen mensen tussen 15 jaar en de AOW-leeftijd hadden werk. Het aantal niet-werkenden groeide in 2 jaar met 100.000 tot 8,5 miljoen, vooral door de vergrijzing. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een steeds grilliger en onvoorspelbaarder watersysteem. Het systeem schommelt tussen te veel en te weinig water. Rivieren beleefden vorig jaar een van de droogste jaren van de afgelopen decennia. Ook opgeslagen water op het land neemt af. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur schommelt rond de 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Ach, hebben ze allemaal niet keihard meegezongen. De platen van de Police, Roxanne hoorde je. En ook nog het laatste nieuws met Esmee natuurlijk. En ze is er elke ochtend lekker vroeg bij. Hartstikke leuk. Dankjewel Esmee. Zo meteen om 9 uur is ze weer terug hier in de studio. We gaan nu naar de Philadelphia International All-Stars.
1: You know, I was in New York City.

De Hollies in The Air That I Breathe of Feel Good Radio. Ook nog Shadows en Wonderful Land. 60s en 70s hoort ze bij ons de hele dag. En dat wordt ook beloond natuurlijk met leuke berichten die ik in de studio krijg. Veel mensen die wakker zijn, die de ochtendshow aan hebben staan. Dankjewel daarvoor. Als jij ook een berichtje wil sturen, dat kan via de WhatsApp 06 5139 513.

Dat was Smokey op Feelgood Radio 60s en 76. De zender met de meeste luisteraars. Jij hebt hem aanstaan, ook op de vroege donderdag 17 september. Met nu een plaatje van Shirley & Company. In Shame, Shame, Shame.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Uitzendorganisaties verhogen hun tarieven dit jaar. Naar verwachting gemiddeld met 6,5%. Dat komt door personeelstekorten, strengere regels en de nieuwe uitzend-CAO, die uitzendkrachten duurder en minder flexibel maakt. ING verwacht dat het aantal gewerkte uren in 2026 met 1% groeit. De Britse koning Charles heeft leiders uit de wereld van kunstmatige intelligentie uitgenodigd voor een bijeenkomst in Schotland. Hij wil bespreken hoe de technologie onder controle blijft en kan worden ingezet voor de samenleving en de natuurlijke wereld. Onder andere Google DeepMind, Nvidia, OpenAI en Anthropic zijn vertegenwoordigd. De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Volgens ingewijden tegen de Financial Times moet die afspraak een handelsoorlog voorkomen. Bij uitblijven van een akkoord dreigt de EU met hogere importheffingen. Duitse bedrijven in de groene energiesector staan voor een saneringsronde. Het zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windontwikkelaar Soitec Groep ging failliet. BayWa RE en ABO Energy reorganiseren door hogere financieringskosten en lagere rendementen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft stabiel rond een graad of 16. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Joey Koeipoets. En zo gaan we beginnen aan het laatste uurtje van de ochtendshow Evil Woman hier.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Uitzendorganisaties verhogen hun

0: DeepMind, NVIDIA, OpenAI en Anthropic zijn vertegenwoordigd. De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken tot ongeveer 15% van de Europese markt. Volgens ingewijden tegen de Financial Times moet die afspraak een handelsoorlog voorkomen. Bij uitblijven van een akkoord dreigt de EU met hogere importheffingen. Duitse bedrijven in de groene energiesector staan voor een saneringsronde. Het zonne-energiebedrijf Enerpark vroeg deze maand faillissement aan met ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Ook windontwikkelaar Soitec Group ging failliet. BayWa RE en ABO Energy reorganiseren door hogere financieringskosten en lagere rendementen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft stabiel rond een graad of 16. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Zij scoorde grote hits in de jaren 70. KC in the Sunshine Band en Keep It Coming Love. Dit is Feel Good Radio, de zender met de meeste luisteraars in heel Zuid-Holland te ontvangen op DAB+. Natuurlijk via feelgoodradio.nl en overal waar je bent via de gratis Feel Good Radio iPhone of Android app. En nu hoor je Goldie.

Ah, hier en daar mag er een dansje gedaan worden voor de Village People en YMCA. Zo is de 5 voor 10 geworden op donderdagochtend. Zometeen is de bellijn weer geopend. 085-8200-899. Dat is het telefoonnummer van de studio. 085-8200-899. Als je het leuk vindt om eventjes te kletsen of gewoon even je hart te luchten. Buiten de uitzending uiteraard kan je even bellen met 085-8200-899.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag met een kleine winst begonnen. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. De meeste Fed-bestuurders verwachten dit jaar nog een verhoging om de inflatie te bestrijden. ASML was de sterkste stijger in Amsterdam met een winst van 1,8%. Dieseltanken is opnieuw duurder geworden. De adviesprijs steeg donderdag met bijna 4 cent naar €2,81,5 per liter. Daarmee ligt de prijs bijna op het record uit april. Benzine werd bijna 1 cent goedkoper en kost nu €2,71,8 per liter. Door droogte en warmte kan de aardappeloogst in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk dit jaar met 3,1 miljoen ton dalen. De Energy and Climate Intelligence Unit schat het financiële verlies op maximaal €622 miljoen. In Nederland kan dat oplopen tot €42 miljoen. Australië scherpt regels voor visa aan. Mensen mogen na afloop van een visum niet in het land blijven in afwachting van een aanvraag voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday visum wordt moeilijker en gaat via loting. Studenten mogen meestal hun partner of kinderen niet laten overkomen. Dan heb ik nog het weer. De wind is vrij krachtig en komt uit het zuid-zuidwesten. Het blijft overwegend bewolkt. Op dit moment is het 15 graden. De temperatuur schommelt de rest van de dag rond 16 graden. Plaatselijk valt dan wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: Het is net iets over 10 op donderdagmorgen. Wat ruikt dit daar?

In Volendam en nu zitten we alweer in Limburg, mensen. Dat was Pussycat. Goedemorgen, het is donderdagmorgen. Ik ben Erwin, ik ga je weer 3 uur lang vermaken. Hier op Feel Good 60s en 70s. Nu met een mooie van Olivia Newton-John.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag met een kleine winst begonnen. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. De meeste Fed-bestuurders verwachten dit jaar nog een verhoging om de inflatie te bestrijden. ASML was de sterkste stijger in Amsterdam met een winst van 1,8%. Dieseltanken is opnieuw duurder geworden. De adviesprijs steeg donderdag met bijna 4 cent naar €2,81,5 per liter. Daarmee ligt de prijs bijna op het record uit april. Benzine werd bijna 1 cent goedkoper en kost nu €2,71,8 per liter. Door droogte en warmte kan de aardappeloogst in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk dit jaar met 3,1 miljoen ton dalen. De Energy and Climate Intelligence Unit schat het financiële verlies op maximaal €622 miljoen. In Nederland kan dat oplopen tot €42 miljoen. Australië scherpt regels voor visa aan. Mensen mogen na afloop van een visum niet in het land blijven in afwachting van een aanvraag voor een ander visum. Het verlengen van het Working Holiday visum wordt moeilijker en gaat via loting. Studenten mogen meestal hun partner of kinderen niet laten overkomen. Dan heb ik nog het weer. De wind is vrij krachtig en komt uit het zuid-zuidwesten. Het blijft overwegend bewolkt. Op dit moment is het 15 graden. De temperatuur schommelt de rest van de dag rond 16 graden. Plaatselijk valt dan wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ze hebben zoveel moois gemaakt in de jaren 70. De Tramps waren dat hier en Sing With The Strings Of My Heart. Goedemorgen, het is de donderdag van Feel Good 60s en 70s. Ik zit ineens te realiseren dat de vrolijke vrijdag alweer op de loer ligt, mensen. Oh, morgen weer een snacklunch. En de hele dag weekend vieren. Maar dat doen we al vanaf de ochtend, hoor. Wij vinden vrijdag gewoon een integrale feestdag. Morgen gaan we dat weer vieren. Hey, dit is even de mooiste love songs uit de jaren 70. En nu ga niet dit hele intro vol praten. Dat is toch zonde. Dit is Tensie, geniet er maar van. I'm not in love.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie stelt een maximale schermtijd van 1 uur per dag voor kinderen tot 15 jaar voor. Voor kinderen tot 13 jaar wil Brussel sociale media verbieden. Kinderen van 13 tot 15 jaar krijgen een mini-account via hun voogd. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog beoordelen. Dieseltanken is opnieuw duurder geworden. De adviesprijs steeg donderdag met bijna 4 cent naar €2,815 per liter. Bijna het record uit april van €2,819. De benzineprijs daalde bijna 1 cent naar €2,718 per liter. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan. Mensen mogen na afloop van hun visum niet in het land blijven als ze een ander visum aanvragen. Het verlengen van een working holiday visum wordt moeilijker. Studenten mogen meestal geen partners of kinderen meer laten overkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski per decreet aangewezen als tijdelijke opvolger van procureur-generaal Ruslan Kravchenko. Kravchenko nam ontslag na een anticorruptie-inval op zijn kantoor. Hij wordt niet als verdachte genoemd en ontkent betrokkenheid bij het corruptieschandaal. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. Het is nu 16 graden, maar door de wind voelt het als 13. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Bliek.
5: En die zegt goedemorgen en welkom. Het is net iets over 11 en uur 2 van de show. Gaat alweer beginnen met...

Ja, ze maakten mooie liftmuziek in de jaren 70. Lekker bandje hoor, de Lessie Brothers waren dat hier. En oh, Lori, goedemorgen. Het is alweer 11 uur geweest. De donderdag van Feel Good 60s en 70s. Dat is feest op de radio. Dat is alleen maar herkenbaarheid. Dat is het ophalen van mooie herinneringen. En iedereen die ons weer heeft verrast met leuke, vrolijke berichtjes in de app. Hartelijk dank, wij zijn daar heel erg blij mee. Wil jij ons iets vermelden of vragen? Nou, dat kan altijd in de app van onze fijne zender. Die staat 24/7 wagenwijd voor je open. Open de app en drop wat je droppen wil. Vraag een plaatje aan. Feliciteer iemand met zijn of haar verjaardag. Vinden we allemaal prima. We horen graag van je. Dit is een grote hit uit de jaren 70. En hij is van Player.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Commissie stelt een maximale schermtijd van 1 uur per dag voor kinderen tot 15 jaar voor. Voor kinderen tot 13 jaar wil Brussel sociale media verbieden. Kinderen van 13 tot 15 jaar krijgen een mini-account via hun voogd. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog beoordelen. Dieseltanken is opnieuw duurder geworden. De adviesprijs steeg donderdag met bijna 4 cent naar €2,815 per liter. Bijna het record uit april van €2,819. De benzineprijs daalde bijna 1 cent naar €2,718 per liter. Australië scherpt de regels voor verschillende visaprocedures aan. Mensen mogen na afloop van hun visum niet in het land blijven als ze een ander visum aanvragen. Het verlengen van een working holiday visum wordt moeilijker. Studenten mogen meestal geen partners of kinderen meer laten overkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Anton Kowalski per decreet...

van 10. En ik was bijzonder onder de indruk van de zingende kikker. Want die speelde namelijk een hoofdrol in dat filmpje. Dat zullen we nooit vergeten. Goedemorgen, Feel Good 60s en 70s. En Diana Ross in.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, de ChristenUnie, de SGP, JA21 en de BBB. Hij zoekt steun voor de begroting en het belastingplan. Jette zegt dat partijen mogelijk instemmen als het kabinet punten aanpast. Hij wil brede steun en geen jojo-beleid. PVV-leider Geert Wilders beschuldigt ministers die anoniem kritiek uiten op premier Rob Jette van broodroof. Tijdens de algemene politieke beschouwingen verwees hij naar een artikel in het AD. Jette zegt dat er in het kabinet genoeg ruimte is om meningsverschillen te bespreken. De Europese Commissie stelt een maximale schermtijd van 1 uur per dag voor kinderen tot 15 jaar voor. Voor kinderen tot 13 jaar wil Brussel sociale media verbieden. Kinderen van 13 tot 15 jaar krijgen een mini-account via hun voogd. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog beoordelen. Dieseltanken is opnieuw duurder geworden. De adviesprijs steeg donderdag met bijna 4 cent naar €2,815 per liter. Bijna het record uit april van €2,819. De benzineprijs daalde bijna 1 cent naar €2,718 per liter. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. Het blijft overwegend bewolkt met een temperatuur rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, de ChristenUnie, de SGP, JA21 en de BBB. Hij zoekt steun voor de begroting en het belastingplan. Jetten zegt dat partijen mogelijk instemmen als het kabinet punten aanpast. Hij wil brede steun en geen jojo-beleid. PVV-leider Geert Wilders beschuldigt ministers die anoniem kritiek uiten op premier Rob Jetten van broodroof. Tijdens de algemene politieke beschouwingen verwees hij naar een artikel in het AD. Jetten zegt dat er in het kabinet genoeg ruimte is om meningsverschillen te bespreken. De Europese Commissie stelt een maximale schermtijd van 1 uur per dag voor kinderen tot 15 jaar voor. Voor kinderen tot 13 jaar wil Brussel sociale media verbieden. Kinderen van 13 tot 15 jaar krijgen een mini-account via hun voogd. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorstel nog beoordelen. Dieseltanken is opnieuw duurder geworden. De adviesprijs steeg donderdag met bijna 4 cent naar €2,815 per liter. Bijna het record uit april van €2,819. De benzineprijs daalde bijna 1 cent naar €2,718 per liter. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. Het blijft overwegend bewolkt met een temperatuur rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Nou, dat hoef je tegen ons niet te zeggen hoor. Let the music play, dat doen we wel op eigen kracht. Omdat we dat waanzinnig leuk vinden. En dan zien we ook nog dat jij ervan geniet. Nou, win-win situatie all the way, zou ik zeggen. Dat was Barry White en Let the Music Play. Dat ga ik vanmiddag om 4 uur weer doen. Ik doe nu even een siestaatje. En draai nog even deze van de Rolling Stones. Hier is Angel.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Kremlin zegt dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland een vredesakkoord in Oekraïne moeilijker maken. De Verenigde Staten richten zich met het pakket op de Russische energie- en defensiesector en op de schaduwvloot van tankers. Het pakket moet nog worden ondertekend door president Donald Trump. Het Europees Parlement wil betere afspraken met landen buiten de Europese Unie, zodat veroordeelde drugscriminelen hun straf niet ontlopen. Een resolutie daarover is donderdag aangenomen. Daarin wordt de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers genoemd, die zich volgens het parlement nog in Sierra Leone bevindt. Nederland wil zijn uitlevering. Premier Rob Jette steunt een voorstel voor een Nederlands veiligheidsinstituut voor kunstmatige intelligentie. Hij wil dat samen opzetten met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Nederland praat volgende week met gelijkgezinde landen over strengere spelregels. China en de Verenigde Staten doen niet mee. De beperkingen op de Zuurhofbrug over de A15 naar de Rotterdamse haven kosten de transportsector volgens Delta Links naar schatting €600.000 per dag. Rijkswaterstaat heeft na de ontdekking van scheuren 2 rijstroken afgesloten. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. De beperkingen duren 4 tot 8 weken. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur schommelt rond 17 graden, maar het voelt aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Kremlin zegt dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland een vredesakkoord in Oekraïne moeilijker maken. De Verenigde Staten richten zich met het pakket op de Russische energie- en defensiesector en op de schaduwvloot van tankers. Het pakket moet nog worden ondertekend door president Donald Trump. Het Europees Parlement wil betere afspraken met landen buiten de Europese Unie, zodat veroordeelde drugscriminelen hun straf niet ontlopen. Een resolutie daarover is donderdag aangenomen. Daarin wordt de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers genoemd, die zich volgens het parlement nog in Sierra Leone bevindt. Nederland wil zijn uitlevering. Premier Rob Jetten steunt een voorstel voor een Nederlands veiligheidsinstituut voor kunstmatige intelligentie. Hij wil dat samen opzetten met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Nederland praat volgende week met gelijkgezinde landen over strengere spelregels. China en de Verenigde Staten doen niet mee. De beperkingen op de Zuurhofbrug over de A15 naar de Rotterdamse haven kosten de transportsector volgens Delta Links naar schatting 600.000 euro per dag. Rijkswaterstaat heeft na de ontdekking van scheuren twee rijstroken afgesloten. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. De beperkingen duren 4 tot 8 weken. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur schommelt rond 17 graden, maar het voelt aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Netbeheerder Enexis heeft geen ruimte op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen, waarvan de bouw de komende 3 jaar moet beginnen. Er zijn aanvragen voor aansluitingen van ongeveer 140.000 nieuwbouwwoningen. Voor ongeveer 54.000 daarvan is wel capaciteit beschikbaar. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen ruimte meer voor nieuwe woningen. Premier Rob Jetten wil de stikstofplannen niet afzwakken. Dat zei hij tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen pro-leider Jesse Klaver. Verbeteringen zijn wel mogelijk als die evenveel stikstofreductie opleveren. De plannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog niet definitief. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat GoVolta toegang mag krijgen tot het spoornet voor internationale treinen. De toezichthouder verwacht geen grote schade voor de Nederlandse spoorwegen door nieuwe verbindingen vanuit Den Haag en Amsterdam. GoVolta moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De treinen rijden dus niet meteen. Staatssecretaris Judith Thiele is niet blij met de dalende emancipatiecijfers. Nederland zakt op de wereldranglijst van de 43ste naar de 46ste plaats. Vooral economisch is de kloof tussen mannen en vrouwen groot. Thiele wil werken aan gelijke salarissen en meer vrouwen op hogere posities. Quota vindt ze niet nodig. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De zuidwestenwind is vrij krachtig. Daardoor voelt het met 17 graden aan als 14 graden. De temperatuur blijft schommelen rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Netbeheerder Enexis heeft geen ruimte op het elektriciteitsnet voor ongeveer 86.000 woningen, waarvan de bouw de komende 3 jaar moet beginnen. Er zijn aanvragen voor aansluitingen van ongeveer 140.000 nieuwbouwwoningen. Voor ongeveer 54.000 daarvan is wel capaciteit beschikbaar. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen ruimte meer voor nieuwe woningen. Premier Rob Jetten wil de stikstofplannen niet afzwakken. Dat zei hij tijdens de algemene politieke beschouwingen tegen pro-leider Jesse Klaver. Verbeteringen zijn wel mogelijk als die evenveel stikstofreductie opleveren. De plannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog niet definitief. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat GoVolta toegang mag krijgen tot het spoornet voor internationale treinen. De toezichthouder verwacht geen grote schade voor de Nederlandse spoorwegen door nieuwe verbindingen vanuit Den Haag en Amsterdam. GoVolta moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De treinen rijden dus niet meteen. Staatssecretaris Judith Thiele is niet blij met de dalende emancipatiecijfers. Nederland zakt op de wereldranglijst van de 43ste naar de 46ste plaats. Vooral economisch is de kloof tussen mannen en vrouwen groot. Thiele wil werken aan gelijke salarissen en meer vrouwen op hogere posities. Quota vindt ze niet nodig. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De zuidwestenwind is vrij krachtig. Daardoor voelt het met 17 graden aan als 14 graden. De temperatuur blijft schommelen rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid roept mensen die geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie op daarover te praten met hun familie. Sinds de donorwet van 2020 geldt voor mensen die niets invullen dat zij geen bezwaar hebben. Nabestaanden houden donatie volgens de Transplantatiestichting regelmatig tegen. De Nederlandse beveiliger Bouwwatch wordt overgenomen door de investeerders CVC DIF en Carlyle. Het bedrijf uit Apeldoorn beveiligt bouwplaatsen en bedrijfsterreinen in 12 Europese landen met mobiele camera's. Eigenaar Haniel houdt een belang van 10%. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dierse omroep RTE doet in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival en zendt het evenement ook niet uit. Ierland sloeg het festival dit jaar al over vanwege de deelname van Israël. Volgens RTE zijn het verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar de reden. KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. Die laten zien hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of plannen. Mogelijke gevolgen zijn het afstoten van onderdelen en een flinke banenreductie. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. De zuid-zuidwestenwind waait vrij krachtig en lokaal krachtig. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid roept mensen die geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie op daarover te praten met hun familie. Sinds de donorwet van 2020 geldt voor mensen die niets invullen dat zij geen bezwaar hebben. Nabestaanden houden donatie volgens de Transplantatiestichting regelmatig tegen. De Nederlandse beveiliger Bouwwatch wordt overgenomen door de investeerders CVC DIF en Carlyle. Het bedrijf uit Apeldoorn beveiligt bouwplaatsen en bedrijfsterreinen in 12 Europese landen met mobiele camera's. Eigenaar Haniel houdt een belang van 10%. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dierse omroep RTE doet in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival en zendt het evenement ook niet uit. Ierland sloeg het festival dit jaar al over vanwege de deelname van Israël. Volgens RTE zijn het verlies van mensenlevens in Gaza en de humanitaire crisis daar de reden. KLM heeft 4 mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. Die laten zien hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien, maar zijn geen voorspellingen of plannen. Mogelijke gevolgen zijn het afstoten van onderdelen en een flinke banenreductie. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. De zuid-zuidwestenwind waait vrij krachtig en lokaal krachtig. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land een nieuwe richting geven. De kiescommissie heeft bevestigd dat haar linkse blok de verkiezingen heeft gewonnen. Daardoor is de kans groot dat Andersson de nieuwe premier wordt. De rechtse premier Ulf Kristersson kondigt zijn aftreden aan. De coalitie moet nog worden uitgewerkt. Zorgverzekeraar DSW maakt de nieuwe zorgpremie later bekend dan gebruikelijk. De verzekeraar wacht op duidelijkheid over het kabinetsplan om het verplichte eigen risico volgend jaar met €15 te verhogen naar €400. DSW zegt de premie zonder die informatie niet te kunnen berekenen. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal gaat staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens vakbond SNPVAC wordt van 2 tot en met 6 oktober en van 19 tot en met 23 december het werk neergelegd. De eerste staking kan 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro raken. Nederlandse europarlementariërs van D66, CDA, VVD, Pro en Volt reageren zeer positief op de toespraak van de Canadese premier Mark Carney in het Europees Parlement. Carney steunt het voorstel om Canada geassocieerd lid van de Europese Unie te maken. De precieze vorm daarvan is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Het loopt alweer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Ypenburg heb je een half uur vertraging over 19 kilometer. Op een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Omrijders komen in de file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over.
5: Erwin van der Bliek.
6: 4 uur geweest hier op Feel Good 60s en 70s.

degrees, you're a dirty old man, dat zal je gezegd worden, zeg. Donderdagmiddag, net 4 uur geweest. Zo, man, siestaatje gehad en weer helemaal klaar voor 3 uur lang radio. Ik ben Erwin, ik ga je vermaken zo tot 7:00. En we gaan naar het begin van de jaren 70 met de man van The Outsiders. Wally Tax, hij zingt over Miss Wonderful.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson wil het land een nieuwe richting geven. De kiescommissie heeft bevestigd dat haar linkse blok de verkiezingen heeft gewonnen. Daardoor is de kans groot dat Andersson de nieuwe premier wordt. De rechtse premier Ulf Kristersson kondigt zijn aftreden aan. De coalitie moet nog worden uitgewerkt. Zorgverzekeraar DSW maakt de nieuwe zorgpremie later bekend dan gebruikelijk. De verzekeraar wacht op duidelijkheid over het kabinetsplan om het verplichte eigen risico volgend jaar met €15 te verhogen naar €400. DSW zegt de premie zonder die informatie niet te kunnen berekenen. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal gaat staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens vakbond SNPVAC wordt van 2 tot en met 6 oktober en van 19 tot en met 23 december het werk neergelegd. De eerste staking kan 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro raken. Nederlandse europarlementariërs van D66, CDA, VVD, PRO en Volt reageren zeer positief op de toespraak van de Canadese premier Mark Carney in het Europees Parlement. Carney steunt het voorstel om Canada geassocieerd lid van de Europese Unie te maken. De precieze vorm daarvan is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 22-jarige Belg wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie was hij niet op de plaats delict en had hij geen vuurwapen. Het OM heeft dat donderdag bevestigd. Hij blijft wel verdachte. De vijf andere verdachten blijven langer vastzitten, 4 90 dagen en 1 30 dagen. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet bij de strategie voor wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De beurzen in New York zijn donderdag hoger geopend na de verliezen van woensdag. De Dow Jones-index stond 17% hoger, de S&P 500 won ruim 1% en de Nasdaq steeg 1,4%. Beleggers waren opgelucht over het unanieme rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Duitsland vraagt de Europese Commissie om meer maatregelen om de Europese auto-industrie te beschermen tegen concurrentie uit China. Minister van Financiën Lars Klingbeil pleit voor hogere importheffingen op Chinese plug-in hybride auto's en regels voor lokaal inkopen. Ook drie Duitse deelstaten steunen die oproep. Dan nog het weer. De komende uren blijft op verschillende plaatsen wat neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De wind komt uit het zuidwesten en is vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 16 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: Ja, 5 uur geweest alweer op de donderdagmiddag van onze fijne zender. En ik heb er weer zin in. Een uurtje lang alleen maar parels. Let jij maar eens op.

America met Ventura Highway blijft een bijzonder prettig liedje te horen op een donderdagmiddag als deze. Jawel, 17 september op de kalender. Over 4 dagen begint ook op de kalender de herfst. Ach, nog even gauw een paar zomerplaatjes erbij in jassen deze week. Deze blijft fijn, Mickey Lee Jones en Chuck.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 22-jarige Belg wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie was hij niet op de plaats delict en had hij geen vuurwapen. Het OM heeft dat donderdag bevestigd. Hij blijft wel verdachte. De 5 andere verdachten blijven langer vastzitten, 4 90 dagen en 1 30 dagen. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet bij de strategie voor wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De beurzen in New York zijn donderdag hoger geopend na de verliezen van woensdag. De Dow Jones-index stond 17% hoger, de S&P 500 won ruim 1% en de Nasdaq steeg 1,4%. Beleggers waren opgelucht over het unanieme rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Duitsland vraagt de Europese Commissie om meer maatregelen om de Europese auto-industrie te beschermen tegen concurrentie uit China. Minister van Financiën Lars Klingbeil pleit voor hogere importheffingen op Chinese plug-in hybride auto's en regels voor lokaal inkopen. Ook 3 Duitse deelstaten steunen die oproep. Dan nog het weer. De komende uren blijft op verschillende plaatsen wat neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De wind komt uit het zuidwesten en is vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 16 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 richting Amsterdam heb je een klein half uurtje vertraging. Tussen de knooppunt de Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A4 richting Rotterdam doe jij tussen Roelofaar en Sveen en Den Haag-Zuid 35 minuten langer over. Want ook door een ongeluk, ook hier zijn alle rijstroken weer open. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er een half uur langer over. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Clausplein ook een half uur vertraging. Midden in de file is namelijk een ongeluk gebeurd en zijn er 2 rijstroken dicht. De A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Noord is het op onthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Als dat je levensmotto is, dan word je vast en zeker heel oud. Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing, was dat hier op de donderdag van Feel Good 60s and 70s. En het is tijd voor Sir Paul McCartney met Wings.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de 5 overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jette te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jette zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België. Volgens Unilever past het merk niet bij de strategie met wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: Net 6 uur.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de 5 overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jette te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jette zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België. Volgens Unilever past het merk niet bij de strategie met wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de 5 overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jette te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jette zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België. Volgens Unilever past het merk niet bij de strategie met wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de vijf overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Melkmeisje en Odorex. Zwitsal is vooral bekend in Nederland en België. Volgens Unilever past het merk niet bij de strategie met wereldwijde merken. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar zijn afgerond. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten zegt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid geen doel op zich zijn. Hij wil het stelsel hervormen om mensen beter te helpen, maar haalt de voorgenomen besparingen niet uit de plannen. Dat eisen de bonden en een deel van de oppositie. Pro en de ChristenUnie waarschuwen dat de hervorming anders niet haalbaar is. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de vijf overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Nu nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 16 graden en schommelt de komende tijd rond 15 graden. Er blijft kans op motregen en regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten zegt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid geen doel op zich zijn. Hij wil het stelsel hervormen om mensen beter te helpen, maar haalt de voorgenomen besparingen niet uit de plannen. Dat eisen de bonden en een deel van de oppositie. Pro en de ChristenUnie waarschuwen dat de hervorming anders niet haalbaar is. Venezuela heeft de toegang tot een tiental geblokkeerde nieuwssites hersteld. De toezichthouder meldt dat ook verschillende digitale platforms weer bereikbaar zijn. Minstens 194 sites blijven geblokkeerd. Oppositieleider Dinora Figuera noemt het besluit een eerste stap. Volgens Figuera moeten alle media terugkomen. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar Nederland. Eurocross meldt dat. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross werkt ook aan de repatriëring van de vijf overledenen. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Ze wil dat Nederland stopt met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat alleen Israël die kan leveren en dat het kabinet alternatieven zoekt. Teunissen zegt dat Nederland genocide moet voorkomen volgens het verdrag. Nu nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 16 graden en schommelt de komende tijd rond 15 graden. Er blijft kans op motregen en regen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaafverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, melden Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over een verdere escalatie van het conflict met Iran. Tegen Axios zei Trump dat hij moet kiezen tussen aanvallen en vernietigen van het Iraanse regime of dat niet doen. Hij bespreekt de situatie komende week met leiders van golfstaten. De Nationale Jeugdraad is kritisch op het voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. De raad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, maar zegt dat die ook schadelijk zijn voor jongeren boven de 18. Het voorstel moet nog worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Op dit moment is het 16 graden en is de lucht overwegend bewolkt. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft de komende uren stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! 60s en 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaafverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, melden Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over een verdere escalatie van het conflict met Iran. Tegen Axios zei Trump dat hij moet kiezen tussen aanvallen en vernietigen van het Iraanse regime of dat niet doen. Hij bespreekt de situatie komende week met leiders van golfstaten. De Nationale Jeugdraad is kritisch op het voorstel van de Europese Commissie voor een verbod op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. De raad steunt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen, maar zegt dat die ook schadelijk zijn voor jongeren boven de 18. Het voorstel moet nog worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Op dit moment is het 16 graden en is de lucht overwegend bewolkt. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft de komende uren stabiel rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept het kabinet op zware criminaliteit aan te pakken. Dat deed hij tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt. Daar werd ook stilgestaan bij de dood van beveiliger Barry Leenders. Twee agenten raakten zwaar gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, meldde Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over een verdere escalatie van het conflict met Iran. Tegen Axios zei Trump dat hij moet kiezen tussen aanvallen en vernietigen van het Iraanse regime of dat niet doen. Hij bespreekt de situatie komende week met leiders van golfstaten. Nu nog het weer. Op verschillende plaatsen valt op dit moment motregen. Ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 15 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Burgemeester Juri Minses van Heumen roept het kabinet op zware criminaliteit aan te pakken. Dat deed hij tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt. Daar werd ook stilgestaan bij de dood van beveiliger Barry Leenders. Twee agenten raakten zwaar gewond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Hij sprak ongeveer 150 partijgenoten toe en steunde kandidaat Stefan Evers. De CDU staat in peilingen net onder Die Linke, maar hoopt op winst. De burgemeester wordt gekozen door het regionale parlement. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zich opnieuw kandidaat stellen voor het presidentschap, melden Turkse media op basis van een adviseur. Hij zou vervroegde verkiezingen in april 2028 willen uitschrijven. Daarvoor is steun nodig van 360 van de 600 parlementariërs. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij binnenkort kan beslissen over een verdere escalatie van het conflict met Iran. Tegen Axios zei Trump dat hij moet kiezen tussen aanvallen en vernietigen van het Iraanse regime of dat niet doen. Hij bespreekt de situatie komende week met leiders van golfstaten. Nu nog het weer. Op verschillende plaatsen valt op dit moment motregen. Ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 15 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam, maar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkte het platform betalingen voor schepen in de straat van Hormuz en sluisde het honderden miljoenen dollars door naar de Iraanse revolutionaire garde. Achter Bitbank zit de Iraanse zakenman Babak Sanjani. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd droog. De temperatuur schommelt rond 14 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Op dit moment is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam, maar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen de Iraanse cryptobeurs Bitbank. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verwerkt het platform betalingen voor schepen in de straat van Hormuz en sluist het honderden miljoenen dollars door naar de Iraanse revolutionaire garde. Achter Bitbank zit de Iraanse zakenman Babak Sanjani. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd droog. De temperatuur schommelt rond 14 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Op dit moment is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.